Zou nu wat vertrouwen hebben. Kie en ons iemand. Natuurlijk nog ons zand. Zijn toen dan man kiet. Toen dan maar feiten. Bovendien en al.